0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ek, kom ons gaan huis toe.

duivel op je schoot. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

0: Ja,
1: dat is jouw schoenen. Ja, nee, dat is jouw schoenen.
0: Och, lieve hel. Oké. Kom maar, kom maar, plak.
2: Let's go.
1: Assai!
0: Yes!
1: Welkom op mijn plaats, hè?
2: Wel dan.

So mooi, so mooi. Dana Wooner, Lee van, wat, Chantel van Lee, dit is haar rechte naam. Let the children have a world. Ok, op die draaitafel. Nou, A Winter Style is een liedjie wat uitgevoer word dier David Essex op prachtig album The Whisper. Dit is eers in 1982 vrygestel as een solo en bereik in januari 1983 nummer 2 op die Britse enkelspelkaarte. Winter Style is aan die einde van 1982 dier Mike Batt en Tim Rice geskryf na aanleiding van een versoek van David Essex. Dit is in december 1982 as een solo uitgereik en het 10 week op die Britse kaarte deurgebring. Ons luister na David Essex, A Winter Style.

Winterstyle, gesing dier David Essex, en ja, Winterstyle klink amper soos een fairy tale, en altwee is waar natuurlijk. Ok, die familie Roussos was al twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan het, was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat die suksesvolle loopbaan net buiten sy eie land moontlik was en waarschijnlijk sy grootste trefferliekie was toegewees My Friend the Wind. Die een wat ons nou gaan luister vandag is minder bekend, maar ook een baie mooie liekie. Dit is, hy noem het net The Island Song, Dennis Roussos.

Hey, dit was Enrique Iglesias en sy liedjie was Hero, wat baie groot treffer was toe hy uitgekom het. Wat was haar regte naam? Ethnie Pedregen, nie Brownein, was sy gewees gebore op die 17e Mei 1961, professioneel bekend as Enya, is een Ierse sangeres, liedjieskryfster en muzikant. Gebore in een muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied. Dit is in Gweedore, dit is County Donegal, waar sy haar muziekloopbaan begin het, toe sy in 1980 by haar familie se Keltiese orkest, Clannad, aangesluit het, en op sleutelborde en achtergrondkoor. In 1982 vertrek sy met hulle bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou Roma om een solo loopbaan vir haar te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl, en het is rustig hoor, het is omtrent rustig. Oor die volgende 4 jaar met multibaan koor en sleutelbord muziek. Ons luister na Enya, sy kan ook in 10 tale sing. Die een wat sy nou vir ons bring is I Dwelt in Marble Halls. Dit is een liedjie wat geskryf is deur, wel die woorde is geskryf deur Andrew Lloyd Webber. En hy is een fantastische skryver. Hier kom Enya, Marble Halls.

Een baie mooi liedjie, gesing deur die Foster en Allen paar. Darling, say you'll love me when I'm old. Ok, ek het net gepraat van rustigheid, en ek het gepraat van Enya. Hier kom ons nou weer by rustigheid, en ek sê, hierdie, sy is in Georgië gebore, Katie Melua, en toe sy, in September 2002, met Mike Betts' Dramatica Records onderteken het, kon niemand gedink dat sy deur die vrystelling van haar derde album, die albums naam was Pictures, die grootste verkoopster van enige Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees. Haar eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was daar om voort te gaan met opwindende, rekordryke routes rit, wat verskeie massiewe wereldtoere en baie speciale oomblikke ingesluit het, waar sy onder andere die verhoog op die verhoog opgetreed vir Nelson Mandela, en sy het ook uitnodiging na die paleis verete, waar sy saam met die koningin wel ete gehad het. Nou, die liedjie wat sy vanavond vir ons bring, praat van rustigheid, The Closest Thing to Crazy, en dan gaan ek haar ook sommer een tweede een laat doen, All Over the World, al twee prachtige, lekker rustig in haar manier van sing. Hier kom, Katie Melua.

Lazy Life van Quentin E. Klopjager, wat met ander woord, of wat andersins, is hy sommer net Billy Forrest. Ok, Rabbit, nou praat ons van groot naam, een Suid-Afrikaanse groep, wat bekend was as Rabbit, en hulle het in 1972, is hulle in Johannesburg gestig, en was net actief tot 1978, en hulle leefloopbaan was baie langer as dit gewees, maar ja, dit is een baie ongelukkigheid wat hy so kort was. En hulle sou wereldwijd, sou hulle een groot, groot naam in die buitenland gewees het, ten spuite van die sancties en al die type dinge. Hulle sou een manier gehad het om voet in die deur te kry wereldwijd, as hulle aangehou het met hulle muziek.

As hy Rabbit, en ja, soos ek genoem het, een groot, groot jammerte, dat hulle so vroeg, oor een klein onder onsie, het hulle opgehou om saam op te tree. Hulle so een wereldklas groep geword het, as hulle aangehou het. Ok, ons stap aan, ons kom by haar ouers, hierdie vrou, was, sy is van Poolse afkomst, sy is in Hackney, dit is in Engeland gebore, maar haar solo muziek word in Suid-Afrika uitgegee. Wanda Arletty is die rechte van, is Arletowitz, en sy sing, skies toch vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos, en trou met hulle lead guitarist, en dit is Richard Krauss natuurlijk. Hulle, haar liedjie wat ons vandag luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons geniet om.

voorwaar hopeloos te vroeg gegaan, Virginia Lee, Queen of Country, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves, natuurlijke sang en baie mooi stem. En sy het horde streffers gehad, en vir die wat nie weet nie, ek sê dit elke keer en ek sê dit weer, haar stiefseun Clive Bruce, ook nou betrokke in die country muziek, groot naam daar. Ok, net hier, daar is hy, die Kelly Family, hulle is in 1974 as the Kelly Kids gevorm, en hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep, wat bestaan uit een multigenerasie familie van 9 broers en sisters, en hulle het hulle self in die vroege jare op die verhoog by hulle pa en ma aangesluit. Hulle speel een repertoire van rock en popmuziek en volksmuziek. Hulle het sukses behaal oor die wereld, vooral in Duitsland, die Benelux, Skandinavië, Pole, Portugal, Spanje. Saam het hulle meer as 20 miljoen albums amtelik verkoop, alhoewel die verkope plaasgevind het op hulle toere en concerte. Ons gaan luister na die Kelly Family, en soos ek sê, hulle het my gunsteling, een van my gunstelinge geword, later jare. Ek was nooit baie mal oor hulle nie, maar later jare groei, en ek hou nou baie van hulle, en net om my te staaf, my siening te staaf, moet julle luister na die skare, as hierdie groep beginne sing. Hierdie is een lewendige vertoning wat hulle hier doen, Take My Hand van 1994. Ek dink dit is die een waar hulle afskeid sê aan die pa van die Kellys, dat hy toe al te oud geword het om saam met die groep deel te neem. Ek dink hy het uitgetree na hierdie. Kom ons luister, Take My Hand, die Kelly Family, en luister na die gewildheid.

En die skare juig, ek sal bang word as ek op hy verhoog moet staan, en soveel duisende mense staan so in skree, en ek weet ek is die oorzaak daarvan, het is net, verstommend, hoe hulle die mense betower met hulle optredes en so aan. Dit was in 1994 daai. Ok, ons kom by een groep wat ek ook baie van hou en ek speel hulle gereeld. Ok, dit sê na die Seekers, wat ons al voorheen op die program gehoor het met The Carnival is Over en nadat hulle ontbind het, het een van hulle lede, Keith Potke, een nieuwe groep saamgestel in 1969. Is eindelijk in 1967 as ek recht onthou. Maar om die traditie van die Seekers voort te sit en twee dames en drie mans het sommer onmiddellik sukses met A Look What They've Done To My Song Ma, onder correctie, maar ek dink dit hulle verander gereeld lede, maar ons is nog aan die gang. The New Seekers sing vandag vir ons die liekie You Won't Find Another Fool Like Me, maar dit sal wees direct nadat hulle nog as die Seekers The Carnival is Over van 1967 gesing het. Toe was Judith Durham nog saam met hulle gewees. Hier kom die Seekers.

Which Way You Going Billy van die Poppy Family. Ons gaan nou twee, ons het twee van, oh nee, die eerste een is Sandy Shaw en dan gaan ons luister na Sandy Posey, al twee direct na mekaar en Sandy Shaw doen van ons 1969 Think It All Over en Sandy Posey, I'll Take It Back 1967, lekker luister en dan gaan ek terug wees om uit te speel. Nee.

Daar zijn er geweest Secret Love of GeoMCD's remix van Om voor het Beyond the Screen en dat was lekker sound vibe op 3 AM van OBS en Nia Zini type wat je wakker maakt in die winter nie. Dan is daar een lekker Robert Miles Children wat volgt naar Om, ofwel een remix van Om. Volg hier de Fat Rats Never Be Alone. Net hier op Techno Tuesdays.

As en nou gewees, ek smou se Love Core vir hom, Never Be Alone van Fat Rat. Nou, Sunset Project se Nasaja. Wel, ek hoop ek spreek het reg uit, ek sikkel nog al die jaar om die naam mooi uit te spreek. Hoop ek spreek hem reg uit. You know, Don't Let Me Down, and Done, In My Mind. Wel, een lekker remix daarvan. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsus en jy vibe saam op Techno Tuesdays. Maar wat eers, dalk nou enekie. A G-Mix.

Nou, we zijn er geweest. Is het een kom, sang, som, Jimmy's, of wel een deel van om. You know, Lunarse Lumia en dan Every Time. Nu weer op Techno Tuesdays.

Lekker loop hy nou, dis replay, geremix deur Italo Brothers. Kickbait en Julian Bennett het ook een bykie hand bygesit met hy in. Voor dit was Gigamix, deur DJ Carla. Nou mis natuurlijk is een bykie Arman van Buren met Always You.

Als er nou geweest, awesome remix daarvan van Van Halen's Jump. Volgende is het Badisha. Hier, Paychecker's en dan Let the Dream Come van DJ Bobo. Net hier op Techno Tuesday.

Waar zijn er geweest? Nog een deel van die SSN. Blablabla. SS11. Kom sing saam Jimmix. Ongelukkig staan ons nou hier aan die einde van ons show. So, ek gaan julle moet groet met Heaven is a Place on Earth. Daar van WNW en Exmo. En dan natuurlijk SBZ'se en Jerome's Bittersweet Goodbye. Net hier op Techno Tuesdays.